brand new Gucci hoofd bottle. Young rich nigga, any money long bobo. Fuck a diploma, fuck score. Zet die kolen, at die schuim moro. Zet dikke Instagram model. Zoveel drip, maar dat dikke bij model. Hit a gym voor een leuk